Zij het een fout, een groot, groot fout. Zij wou graag een Engels praat. En wanneer ik kom vrij, dan zei zij van mij: Jan, please, kom, zit bij mij.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Nou, ek nou net vir jou waarskie, hierso gaan dit nou rof raak. Hierso is The Pet Mode met Marilyn Manson. Is jy nie daarvan nou, vergewe maar. Ons doen ons mis ons op bykie, elke liekie het een story en elke story het een liekie. Dat doen ons betekens ek het anders die type liekies. Hierso is een van hulle. Maar miskien nou hier daarvan, kom ons kyk maar.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

jij zat doorn, jij zat dassel, jij zat maat. Hij is er een paard! Ons maat, dat